0: Wikkeld in een concurrentiestrijd met de VS, NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de

0: 4 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo twee keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die in haar reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

lang. Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de bui is stop.

heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel.

0: elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskunst.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
3: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
2: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
4: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
2: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: De website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwer.
3: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.
2: Long time, big rocker.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A en B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 12 uur. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 1 uur. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
6: Papa, De Hilverbode.
5: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
7: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 2 uur. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter deden hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: drie uur. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, de Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKe van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, de Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 4 uur. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. Een ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talan Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 6 uur. Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: 7 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu de kers op de taart.

0: beste recept voor een heerlijk uurtje radio met de lekkerste ingrediënten. De kers op de taart wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Willemsen.
1: Ja, het is weer maandag 25 mei, de laatste maandag van de maand. En dan zijn wij er gewoon met de kers op de taart op deze tweede Pinksterdag. En oprechts bij mij ingeturkt.
2: Goedenavond.
1: Hallo. En mijn naam is Anouska van Dijk. Ja, en buiten is het tropisch warm.
2: Oh, heerlijk.
1: Oh, heerlijk, ja.
2: Maar, ja.
1: En hier binnen, in de studio, is het net een tropisch regenwoud.
2: Het
1: denk
2: kan
1: ik.
2: Nog, hè?
1: Het is best wel warm, maar we hebben natuurlijk ook wel een jungle-thema.
2: Ja, eigenlijk past die temperatuur er best wel bij, hè?
1: Die temperatuur past er heel goed bij. Dus mocht je toevallig via Beek TV aan het meekijken zijn, dan zie je hier ook, als je een beetje om je heen kijkt, we hebben de aap klaar zitten.
2: Ja.
1: En je hebt, als het goed is, net de aap ook gehoord. Bij de opening van Jungle Love van The Time.
2: Klopt helemaal.
1: Dus vandaag helemaal in junglesferen. Wat er allemaal voorbij komt, ik heb geen idee. Zijn het dieren? Het is regenwoud. Het is van alles en nog wat. Ik heb er helemaal zin in.
2: Volgens mij Tarzan en Jane ook nog, toch?
1: Tarzan en Jane. Dat is een goeie.
2: Ja, hè? En zometeen natuurlijk Shakira met Zoo. Maar eerst even deze. Die ken je waarschijnlijk nog wel. Toybox.

0: Ja, de grote hit van Shakira van dit moment, Zoo. En dat past natuurlijk helemaal mooi in ons jungle-thema, toch? Want het gaat ook een beetje over dieren.
1: Nou, wat vieren we vandaag, Anuska?
0: Dat het heel warm is, denk ik. Ja. Ja, er valt natuurlijk van alles te vieren op deze 25 mei. En het is natuurlijk vandaag Tweede Pinksterdag. Weet je wat wij vieren op Tweede Pinksterdag?
1: Nee, zeg het maar.
0: Nou, dat heb ik even opgezocht. Mm-hmm. Wij vieren dat 50 dagen na Pasen de Heilige Geest is teruggekeerd.
1: Ik wist dat het daar iets mee te maken had.
0: Ja, en het woord Pinkster, want dat heb ik ook nog even opgezocht. Als je dat woord, daar zit een bepaalde Griekse herkomst in.
1: Ja.
0: En dan heet het Pentakosta en dat betekent 50.
1: Ah,
0: dus 50 dagen na Pasen is de Heilige Geest teruggekeerd. Dus dat is wat wij vandaag op deze extra Pinksterdag... Want dan kun je natuurlijk ook afvragen, waarom hebben we er dan twee?
1: Ja.
0: Want eigenlijk vierden we dat ook nog gisteren. Maar
1: dat is net als met de kerst en met de Pasen, hè?
0: Daarom, daar is besloten dat dat best nog een extra dag verdient. Dus vandaag inderdaad Tweede Pinksterdag. En het is op deze 25 mei ook Internationale Dag van de Handdoek. En nou dacht ik, meestal is het zo met dit soort dingen... dat we dan de verjaardag vieren van degene die de handdoek heeft bedacht of uitgevonden. Maar deze is wel een hele bijzondere. Want dat is dus de International Towel Day. En deze dag staat in het teken van de schrijver Douglas Adams. Misschien dat je nog niet zoveel zegt. Maar hij was de bedenker en de schrijver van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dus in het Nederlands vertaald het Transgalactische Liftershandboek. Heb je daar ooit van gehoord?
1: Nee.
0: Nou, dat is een hele oude boekenreeks... wat ooit zelfs begonnen is als een hoorspel. Het is eigenlijk een soort van science fiction hoorspel... eind jaren 70, wat in Engeland ontzettend bekend is geworden. En in dat hoorspel, en later ook in die boekenserie die gemaakt is... was het gadget wat ze hadden eigenlijk de handdoek. Want de schrijver die vond dat als je een handdoek hebt... dan ben je overal veilig, want met een handdoek kun je zoveel doen. Ja, je kunt ermee zwaaien als je in gevaar bent. Je kunt je ermee afdrogen als het nodig is. Je kunt je ermee warm houden als je het koud hebt. Dus vandaar. En het is vandaag... op 25 mei 2001 is Douglas Adams overleden. Dus ter ere van hem is het vandaag...
1: Ja, we zijn er.
0: Juist, de dag van de handdoek. Dus hartstikke mooi. Het is ook de internationale dag van de schildklier. Om aandacht te besteden vandaag aan allerlei schildklierziekten. En ook een vroegtijdige signalering van deze ziekte. Dus dat is natuurlijk ook een... dag om niet te vergeten. En het is de internationale dag van de vermiste kinderen. Die vooral ook in het teken staat van kinderen... die door allerlei kindontvoeringen verdwenen zijn. En deze dag heeft, misschien heb je dat wel eens gezien... als symbool een vergeetmenietje.
1: Oh ja.
0: En dat symbooltje, dat zie je nog wel eens...
1: Zo'n blauw bloemetje.
0: Ja, dat zie je terugkomen. En het is de internationale dag van Afrika. Dat past ook wel een beetje in ons thema. Een beetje zo...
1: Nou, een beetje veel, denk je, toch?
0: Ja. Dat staat eigenlijk in het teken van de oprichting van... dat heette heel officieel de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid. Was in 1963 zo rond deze datum... waarin Afrika eigenlijk echt onafhankelijk werd. En eigenlijk staat deze dag in het teken van diversiteit en cultuur. Dus ik vind eigenlijk wel dat de dag van Afrika wel een liedje verdient.
1: Zeker.
0: En daar hebben we toch iets moois gevonden. En dat is een nummer van Gino Politi. En dan vraag je misschien af, Gino Politi, hebben we daar wel eens van gehoord? Dat is een Italiaanse zanger. Die heeft best wel veel hits gehad, maar die hield ook heel erg van optreden in Tilburg.
1: Okay.
0: Dus die kwam vooral zijn liedjes ook in allerlei clubs in Tilburg zingen. Die had

0: ook bijvoorbeeld ooit een nummer, als je denkt, nou, ik weet echt niet wie dat is, met Viva la Mama. Dat is allemaal van die bekende zomerhits die hij vroeger had. Maar hij heeft dus ook een liedje gemaakt. En dat liedje gaat over Afrika. Het is toch nog een beetje Tilburgse klanken met Bella Afrika.
1: Ja,

0: Ja, dit is inderdaad zo'n plaatje, Anoushka. Die hoor je gewoon nooit meer.
1: Als in, die draaien we nooit meer, dus die horen we sowieso nooit meer. Of die hoor je niet zo
0: vaak. Nou, ik vind het een beetje een hoog... Saskia en Sergio Halter, zo maar.
1: Ja, wel een beetje. Ondanks dat het toch echt wel een 90's plaat is uit het einde van de 90's. Het is een bijzondere plaat, maar dat mag af en toe. Hè. Dat mag in deze jungle-uitzending. Wat gaan we nog meer doen in deze uitzending?
0: Nou, volgens mij gaan we nog een taart weggeven.
1: We gaan zeker dadelijk nog een taart weggeven. En we hebben helemaal aan het einde van de uitzending in de tweede uur natuurlijk ook nog de kers op de taart plaat. Dat is altijd een hele foute of een hele gekke plaat.
0: Ja, fouter dan die van net, hè?
1: Het wordt alleen maar fouten.
0: Ja. Hoe kwam je eigenlijk op dat jungle thema? Is dat dan omdat wij hier vlakbij het safaripark zitten?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht het is gewoon weer eens een keer iets anders. En er zijn toch best wel veel plaatjes te vinden. Ook al met het woord jungle erin. Maar ook gewoon met dierengeluiden of dierenachtige muziekjes erin.
0: Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Maar hoor jij 's nachts ook wel eens die leeuwen?
1: Nee. Jij wel?
0: Ja, dan zeggen ze tegen mij, dat zijn de leeuwen. Dus dan ga ik ervan uit dat waar is.
1: Ik heb dat nog nooit gehoord.
0: Nee, nou ja, ik wel. Ik wel. Nou, we gaan misschien heeft onze gast van straks...
1: Nou, ik moet je zeggen, we hebben wel... nu dat natuurlijk het weer mooier wordt en we vaker in de tuin zitten... dat ze steeds een olifanten horen. Dus dat zeiden we al tegen elkaar. Wij horen olifanten. Maar dat blijkt dus dat een van onze overburen... die hebben een koekoeksklok... Niet met een koekoek erin, maar daar zit een olifant in. Dus die gaat elk uur, hoe noem je dat? Wat doen olifanten?
0: Tetteren.
1: Toeteren. Die gaat elke uur toeteren.
0: Maar dat is dan wel een hele grote klok, of niet?
1: Ja.
0: Nou, we zijn er weer. Het is maandagavond, de kers op de taart. En we hebben het thema jungle. En er horen natuurlijk plaatjes bij van de jungle. Maar ook over leeuwen, olifanten. Ze komen allemaal voorbij. Dit is Mumford & Sons, Little Lion Man. En zometeen onze gast, hè? Voor de taart.
1: Zometeen onze gast voor de taart.
0: Ja.

0: Ja, prachtige plaats van Mumford & Sons. Daar kon je even niet overheen praten. Hè? Dan moest je even tot het einde beluisteren. Hebben we toen straks natuurlijk Tarzan en Jane al even gehoord. Een plaatje uit de jaren 90. Een stuk in die bekende Disney-film over Tarzan gemaakt. En daar heeft natuurlijk Phil Collins allemaal hele mooie muziek voor geschreven. Volgens mij zelfs ook nog voor de musical.
1: Ik wou net zeggen, want ik ben ooit naar de musical geweest, weet ik. In Scheveningen of Utrecht.
0: Ja. Ja, dus ook zo rond die tijd in de jaren 90 inderdaad, dat toen heel populair was. En echt ook wel prachtige muziek is daaruit voortgekomen. Dus ik denk, misschien kunnen we daar ook nog iets van gaan draaien. En ik denk de titelsong is dat bijna, hè, van de film Tarzan.
1: Ja. Is dat de titelsong, ja?
0: Ja, of in ieder geval het meest bekende nummer, denk ik, uit de film. En ook natuurlijk voor de musical. Volgens mij heeft hij alle nummers zelf geschreven die toen ook in die musical naar voren zijn gekomen. Dus You'll Be In My Heart van Phil Collins.

0: Animals van Maroon 5. Ja, en als je dan dit plaatje hoort, dit muziekje, dat is de Monkey Spin, Anoushka.
1: Ja!
0: Die kun je kennen van TikTok, Instagram, Facebook, ik weet niet waar het allemaal te zien is. Maar dat wordt meestal achter van die lifehacks filmpjes.
1: Ja, ik wou zeggen, nou moet ik bij mijn tas leeghalen en daar allerlei gadgets uit naar voren halen. En die dan beschrijven wat ik aan het doen ben. Dat is natuurlijk ook radio.
0: Maar dat is dus de Monkey Spin. Ja, als je het blijft lang in je hoofd hangen. Dus we gaan hem zo meteen wel afzetten.
1: Het is wel een vrolijk muziekje, toch?
0: Ja, toch? En dan moet je denken aan van die aapjes die dan allemaal ronddraaien en zo.
1: Ja. Nou, apen komen er nog wel meer voorbij in deze uitzending.
0: Ja, ja.
1: En wij zijn in afwachting van onze gast.
0: Ja.
1: Om dadelijk nog een heerlijk taartje weg te gaan geven.
0: En als je hem vergeten is, eet hem zelf op? Nee, nee, dat gaan we niet doen. Nee, we hebben nog de zatmuziek natuurlijk. Jungle Drum van Emilia Torini heb ik voor je. Maar ook inderdaad Monkey van George Michael.

0: George Michael Monkey. Ja, over apen gesproken, hè? Ja,
1: die hoor dat... ik ook achter, op de achtergrond. Ja. Dat is toch leuk, al die plaatjes. Waar toch echt hele verschillende soorten muziek. Mm-hmm. Hele verschillende soorten artiesten. Maar toch allemaal met een jungle sfeertje erin.
0: Ja, en heb jij nou thuis... dat je denkt van, hé, maar ik weet ook nog wel een leuk thema. Misschien is het al een keer voorbij komen. Dat kan natuurlijk, hè. Want wij zitten inmiddels op uitzending 26, 27. Dus dat zou natuurlijk kunnen, maar... je mag natuurlijk altijd even appen. 013-505-6030. Geef dan even een themaatje door. En misschien gaan we er wel iets mee doen.
1: Ja, toch? Hartstikke leuk.
0: Ja. Ja, we gaan maar eens verder, hè. Want we hebben er nog zoveel. Toch?
1: Ja, en we gaan ons straks ook opmaken voor de laatste plaats van dit uur. En ik kan je verklappen. Dat wordt er weer een klein fout plaatje.
0: Ja, dus eigenlijk hebben we twee keer een kerst op de taartplaat. Dan?
1: Ja,
0: ja. Oké, vandaag. Ja. Oké. Ja, Alok samen met de Chainsmokers. En Mae Stevens. Die hebben een plaatje gemaakt wat ook Jungle heet. En dat is deze. Lekker hoor. Kijk nog lekker mee via BeekTV, hè?

Rock samen de Chainsmokers en Mae Stevens. Dit was Jungle. En Will and the People, die hebben ook een plaatje gemaakt. Het lijkt alsof het een beetje een ouderwets plaatje is. Maar het is het van Will and the People. En de People zijn dan Jim en James. En dit is een plaatje, Lying in the Morning Sun. I am a-

0: Ja, en het is tijd om een taartje weg te gaan geven. Nu is onze gast helaas verhinderd vandaag om in de studio te komen. Maar dat neemt niet weg dat wij wel bekend mogen gaan maken naar wie de taart gaat. En even weet je het nog, onze vorige uitzending was op 27 april.
1: Ja.
0: Toen was het Koningsdag. En toen was het natuurlijk een speciale gelegenheid om iemand toen in het zonnetje te zetten. En dat was Henk Robert.
1: Ja, die had een lintje, hè?
0: Die had een lintje gekregen voor al zijn inzet in onze gemeente Hilvarenbeek. En die heeft toen de taart gekregen en mocht hem doorgeven deze keer. Mm-hmm. En Henk komt zelf nog binnenkort wel een keer toelichten wat de reden is waarom hij deze persoon in het zonnetje wil zetten met deze taart. Maar wij mogen wel verklappen wie deze persoon gaat zijn.
1: Nou ben ik wel heel erg nieuwsgierig, hoor.
0: Je kunt het niet spannender maken. Tromgeroffel.
1: Ja,
0: de taart gaat deze maand van Henk Robert naar Jannie Broeks.
1: Oh, Jannie. Jij verdient een heerlijke, lekkere, verse taart. En we mogen het zeggen, Bakkerij Willemsen, dat is onze sponsor. Dus dat wordt een heerlijke taart voor Jannie. We moeten alleen even afspreken hoe dat we dat allemaal gaan doen. Maar dat komt helemaal goed. We hebben nog een maandje de tijd, zullen we zeggen, toch?
0: Ja, en de taart komt gerust jouw kant op.
1: Ja. Anoushka, in de jungle regent het ook wel eens, hè?
0: Jazeker.
1: Nou, daar heeft de script daar een liedje van. Wow.

0: Ja, regen, hè?
1: Ja, regen van het regenwoud.
0: Nou, dat, ik hoop wel dat er binnenkort wel een buitje hier komt, maar dan lekker 's nachts.
1: Ja, dan koelt het weer een beetje lekker af.
0: Vind ik ook. Hey, zo meteen industrie 2 van de kerst op de taart. Wat kunnen we verwachten, Anoushka?
1: Wat kunnen we verwachten? Nou, we hebben natuurlijk nog heerlijke jungleplaatjes klaar zijn. Misschien ook wel een paar plaatjes die je niet zozeer zou verwachten.
0: Oké, maar wel in het jungle thema.
1: Maar wel in het jungle thema. Ja.
0: Nou, dat is, we gaan gewoon naar uurtje 2 toe. Maar dat doen we niet voordat wij een plaatje hebben uitgekozen van de Alpenzusjes. Ja, een beetje fout mag het wel, hè, op deze twee.
1: Een beetje fout, een beetje dansen en een beetje feest hoort erbij.
0: Dit is de Jungle Dance.
2: It's time to fly.

0: uur. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor die kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu de kers op de taart.

0: Ja, een leeuwenbrul, die hoort er natuurlijk wel bij, hè. Dit is Katy Perry met Roar.
1: Het beste recept voor een heerlijk uurtje radio met de lekkerste ingrediënten. De kers op de taart wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Willemsen.
0: Ja, Anoushka, uurtje 2 van de Jungle editie.
2: Ja, er komen nog wel wat verschillende. Net de brul van de leeuw inderdaad, ja. Uit de Beekse Bergen. Ja. Moet je toch eens op letten, denk ik, als je in de nacht... als je wakker bent en je bent stil, of je hem toch niet hoort.
0: Ja, nou hoor je dat ook, dan mag je natuurlijk appen 013-505-6030. Vinden wij altijd leuk om te weten.
2: Ja, en er komen nog wel wat meer dieren voorbij. Maar het volgende plaatje is toch ook wel weer een bijzondere. Dat is een plaatje over een, ik zal even verklappen, een kameleon. Maar ik vind dat er nog wel een verhaal aan het plaatje zit. Want het gaat om Karma Chameleon van de Culture Club. En dat is best wel oude muziek, hè? Jaren 80, best wel bekend. Weet je nog, de zanger van de Culture Club?
0: Natuurlijk, Boy George.
2: Boy George. En Boy George, die was natuurlijk 2 weken geleden, denk ik wel, het gesprek van de week.
0: Oh ja?
2: Ja, want 2 weken geleden was het de week van het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. En in de eerste halve finale op de dinsdag... kwam San Marino met de bekende zangeres Zenit. Die heeft denk ik al 500 keer meegedaan voor San Marino. Die heeft eigenlijk altijd een gast bij zich... die niet zo heel veel met het Songfestival te maken heeft. En in het nummer van San Marino, ploep, in één keer was daar Boy George.
0: Oh, echt?
2: Ja, Boy George die deed dus mee aan het Eurovisie Songfestival. Met een best wel kenmerkende outfit ook. Want hij staat echt ook wel bekend, hè, in de jaren 80... aan zijn rokken en kilts die hij heel veel droeg met hoeden. En hij had eigenlijk geïnspireerd op zijn outfit van vroeger... en helemaal een moderne, zilveren, kleurige kilt laten maken met een hoed. En het was toch wel een superster. Maar onze superster die heeft 4 zinnen gesproken. Ik zeg letterlijk gesproken, want gezongen heeft hij eigenlijk niet echt... tijdens dat nummer van het Songfestival. Maar hij was daar en helaas gingen ze niet door naar de finale. Ja. Maar het was toch wel weer opmerkelijk dat Boy George daar zijn opwachting maakte. Maar toen hij nog in betere tijden zat... maakte hij toch wel goede muziek, denk ik, met de Culture Club. Ze treden overigens nog steeds op, af en toe. Maar... in de jaren 80 maakte zij toch wel echt kenmerkende plaatjes, denk ik. Hè? En een van de bekendste nummertjes. Karma Chameleon. Uit 1983.

0: Van de Afrikaanse jungle gaan we even naar Tilburg, volgens mij, Anoushka, toch?
1: Komt hij uit Tilburg? Komt hij uit Tilburg?
0: Nou, niet Shakira, maar wel
1: nee,
0: de volgende,
1: niet Shakira.
0: Toch?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk.
0: Ja, zeker weten.
1: Oké, ja. Zeker weten. Ja, dan heb je het over Kenny B.
0: Zeker.
1: Ja, die kennen we natuurlijk van Parijs, ja. Denk ik. Van dat,
0: Frisse morgen in Parijs, hè?
1: Ja. Ja. Ja, want Kenny B die heeft best wel veel nummers geschreven, maar die heeft ook wel nummers in het Surinaams geschreven. En in Suriname is natuurlijk best nog wel heel veel jungle. En ook nog wel, ik geloof, het grootste ongerepte regenwoud wat er is. Dus ik dacht, misschien is dat wel leuk om dan een Surinaams plaatje te draaien.
0: Maar weet je ook wat het betekent?
1: Ja, ik weet wat het betekent. Want het plaatje betekent heet in het Nederlands Suriname, ik ben niet weg. Dus het is eigenlijk ook nog wel een ode aan Suriname. Maar het zijn vooral ook de klanken, hè, die het heel feestelijk en jungle maken. Nou moet ik het natuurlijk proberen uit te gaan spreken. Dus zal ik even proberen?
0: Ja, het is goed.
1: Sranan Mi Nogwe.

0: Broederliefde met Jungle. Anoushka, het is vandaag 25 mei. Over een maandje is het... de laatste maandag van de maand.
1: Ja, dan is het 29 juni.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En wat gaan we dan doen?
1: Ja, want dan hebben we wel een speciale uitzending. Want vorig jaar in juni... ik geloof toen iets van 24 juni... dat die uitzending zoiets was... toen hebben wij de kerst op de bruidstaart gemaakt met onze Amy. Want die trouwde in het jaar 2025 in juni.
0: Ja.
1: In Italië. En daar hebben we toen een speciale uitzending over gemaakt. En wij dachten, is het niet een leuk idee om een jaar later eens even terug te blikken op de bruiloft. Op een jaar van het getrouwde leven. Dus volgende maand, hè, op 28 juni, dan komt onze Amy bij ons bij de kerst op de bruidstaart. Vertellen over hoe haar het allemaal is vergaan.
0: Ja, ik weet wel een beetje hoe dat het allemaal gegaan is. Dus ik ga nog niks vertellen. Maar een jaar is niks. Zullen we het zo zeggen?
1: Ja, inderdaad. Een jaar is niks.
0: Dus maar aan de andere kant is er ook veel gebeurd in dat jaar. Dus ja.
1: Ja, dus ik voel toch wel een kerst op de bruidstaart. Deel 2, de next chapter.
0: Ja, de sequel.
1: Aankomen.
0: Nou, heel goed, heel goed.
1: Dus dat gaan we doen. Dat wordt leuk.
0: Ja, nou, dan weet ik wel zeker dat het leuk wordt.
1: Ja, en als we dan nog even verder vooruit kijken... Hè, dan is het in de maand juli zomervakantie.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat we dan een lekker zomersteentje... een zomersthema aan de uitzending geven. Moeten we nog even bedenken. Heb je nog tips? Iets met zomer of iets met vakantie? Laat het ons weten.
0: Ja,
1: 013-505-6030.
0: Ja, dat mag een thema zijn of gewoon een plaatje, hè, wat je leuk vindt. Kan allemaal.
1: Kan ook.
0: Hey, we gaan naar Lions Roar van Lucas en Steve samen met Philip Strands.
2: Wie gun jij een heerlijk taartje? Check flowradio.nl/de kers op de taart.

0: Nou, roar! Natuurlijk. Tarzan Boy, daar gaan we naar naartoe. Baltimore. En die van net, die was Lucas en Steve natuurlijk met Philip Strand. Dit is uit 1985. Wel echt een oudje, hè?
1: Ik hoor het aan de, aan ja. de sound. Van, ja.
0: Zeker, maar wel een hele leuke.

0: Baltimore, Tarzan Boy. Je kunt nog meekijken via BTV. En dat doe je op kanaal Delta 12, KPM 1487, Odido 886 of Ziggo 45. En wij zijn bezig met de kerst op de taart jungle uitzending.
1: Ja, en als je meekijkt dan zie je de mooie roze aap voor ons zitten naast de blauwe taart.
0: Hoe kom je eigenlijk aan die aap?
1: Ik moet zeggen, die aap is al heel erg oud. Die aap, ze zijn eigenlijk met z'n drieën. Er is nog een blauwe, die heb ik ook nog wel thuis. En volgens mij ook nog een andere, weet niet zo goed waar die is. Maar die komen echt uit mijn kindertijd.
0: Uit jouw kindertijd?
1: Ja, uit mijn kindertijd. Oh, okay. Dus die apen zijn al meer dan 30 jaar oud. Dus die zijn nog, zien er nog best goed uit als je daar zuinig op bent, hè?
0: Ja.
1: Ja, en er zit klittenband aan, dus die kun je zo om je nek hangen. Die kun je dan zo als een rugzak kun je die meenemen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja. Anoushka. Had jij nog... Oh yes, je hebt zo meteen iets te vertellen over een mooi boek over de jungle, hè?
1: Oh ja.
0: Maar gaan we zo meteen doen.
1: Ja, gaan we zo meteen nog even vooruitblikken. En we hebben natuurlijk... in het vorige uur hebben we nog een taart weggegeven. Mm-hmm. Dus de taart is deze keer van Henk Robert naar Jannie Broeks gegaan.
0: Ja, dus Jannie, als je dit hoort, gefeliciteerd. Er komt een heerlijke taart naar je toe. Wanneer, dat weten we nog niet, maar hij komt eraan.
1: Hij komt eraan. Zeker. En dan kun je rustig nagaan denken, Jannie, aan wie jij de taart... de volgende keer wilt gaan schenken. Dus dat is alles over de taart. En wat we ook nog natuurlijk hebben aan het einde van dit uur... dat is de kerst op de taartplaat.
0: Zeker. The Lion Sleeps Tonight. Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken. Hè? Die komt regelmatig natuurlijk voorbij op tv of waar dan ook. Maar ook in een reclame zat hij natuurlijk ook. En wij gaan eerst even naar Dance Monkey van Tones & I. En zometeen dan The Lion Sleeps Tonight.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Anoushka, jij wist volgens mij te vertellen uit welk jaar dat deze plaat was.
1: Uit welk jaar is deze plaat? Ja, deze plaat is uit 1961. Ja. Toch vind ik dat je dat niet heel erg... Je hoort wel dat het oud is natuurlijk, daar niet van.
0: Ja.
1: Maar ja, het is toch wel zo'n bekende plaat.
0: Klopt. Hey, ik heb nog wat jungle feitjes. Want de koning der dieren... Dan zouden we allemaal denken dat is de leeuw. Leeuw. Maar dat is niet zo. De tijger is de enige echte koning van de jungle. Tijgers komen in Zuidoost-Aziatische jungles voor, net als de orang-oetangs. En in de jungle, daar hangen ook van die luiaarden aan die bomen, weet je wel?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, die bewegen net zo traag dat er, gewoon geen algen... Of ja, dat er wel algen op zijn vacht gaan groeien. Want ja, hij hangt daar maar te hangen, zeg maar. Daardoor kleurt hij groen. Nou, en dan heeft hij een perfecte schutkleur.
1: Hey, nou, dat
0: door
1: is
0: die
1: wel,
0: algen.
1: Dat is wel slim.
0: Dus ja, als je er maar lang hangt. Maar ja, dat is altijd met alles, hè? Er komt er van alles op je af natuurlijk. Dan even kijken hoor. Sommige mierennesten in het regenwoud kunnen uit miljoenen insecten bestaan. En de sterkste mieren die dragen met gemak meer dan 50 keer hun eigen lichaamsgewicht. En het schijnt zo te zijn dat er mieren van 3 centimeter voorkomen daar. Kun je nagaan, hè? 3 centimeter mieren.
1: Volgens mij zitten er echt ook heel veel grote. Dat zie je soms wel eens, zeker ook in die uitzendingen over Suriname. En zo van die echt supergrote insecten die daar rond. Maar dan moet je niet zomaar op je slippertjes door de jungle heen gaan als je daar op vakantie bent.
0: Nee, nee. De oudste jungle in de wereld. Dat is de Taman Negara in Maleisië. 130 miljoen jaar. Is het oudste tropisch regenwoud ter wereld. En is ouder dan de Amazone zelfs.
1: Zo.
0: Ja. Dan dat Amazone. Die Amazone, dat is wel de grootste ter wereld. Dus niet de oudste, maar wel de grootste met de grootste oppervlakte. Ruim 7 miljoen vierkante kilometer verspreid over 9 Zuid-Amerikaanse landen.
1: Ja, waar toch ook wel weer steeds meer bossen aan het verdwijnen zijn, hè?
0: Ja, maar het is wel eigenlijk een soort zuurstoffabriek. Want de Amazone wordt natuurlijk de long van de aarde genoemd. En daardoor is het natuurlijk heel belangrijk dat dat gewoon in stand blijft.
1: Zeker weten.
0: Ja, en dan heb ik ook nog iets over de regen. Want eigenlijk is het in het tropisch regenwoud, zegt het natuurlijk al, hè, een regenwoud. Per jaar kan er wel zo'n 2,5 tot 3 meter aan neerslag vallen. En de bomen die nemen dat dan weer op. En die verdampen dat dan weer via hun bladeren. En dan heb je eigenlijk een continue...
1: Ja, een circle of life.
0: Nou, dat is het. Ja, ja. Nou ja, over regen gesproken. Ik denk dat we dat maar eens gaan doen. Want ik denk dat wij regen ook wel eens kunnen gebruiken hier. Het is nog lekker warm buiten. En Kane heeft natuurlijk een plaatje ervan gemaakt.
1: Rain down on me.
0: Yes.

0: Van het regenwoud, Rain Down On Me, Kane. Gaan we toch wel even naar de jungle weer, hè?
1: Ja, we hebben het toen straks al even gehad over Tarzan. Mm-hmm. En vooral ook de Disney-film Tarzan, waar Phil Collins natuurlijk toen veel muziek voor geschreven heeft. Maar er is ook nog een andere Disney-film.
0: The Lion King.
1: The Lion King, nee. Oh. Ja, inderdaad, The Lion King.
0: Maar ik heb
1: The Lion King. Ik bedoelde eentje die nog misschien specifieker over de jungle gaat. Lion King is natuurlijk ook wel een beetje jungle, maar er is natuurlijk ook nog wel eentje die gaat ook ver terug.
0: Ik denk dat je het dan hebt over Mowgli.
1: Ja, Mowgli inderdaad. De Jungle Book. Op 18 oktober 1967 werd die film, is die in première.
0: Ik wou net zeggen,
1: gegaan.
0: Volgens mij is dat heel oud. En dat klopt.
1: Ja, dat zat ik ook. Dat is inderdaad heel oud, maar het was toch wel al de 19e Disney film die in die tijd gemaakt is. Mm-hmm. Maar ook echt een lange Disney film, zeg maar. Okay. Hè? Ooit begonnen met Sneeuwwitje als de allereerste longplay movie. Maar ging in première en werd natuurlijk razend bekend door Mowgli en Baloo de Beer. Die Disney films hebben altijd een beetje zo'n diepere laag. Hè? Er zit altijd wel iets aan moraal in het verhaal. En het is natuurlijk een nummer wat razend bekend is geworden uit Jungle Book. Dat is de Bare Necessities. En dat nummer is eigenlijk oorspronkelijk nog niet eens geschreven voor deze versie van Jungle Book. Maar eigenlijk voor een iets meer duistere en grimmigere versie van Jungle Book. Maar dat vond Disney op dat moment niet zo'n heel goed idee om zo'n film uit te brengen. Dus het is toch een vrolijke jungle. Ja, nee, dat hebben ze toen niet. Dat hebben ze toen niet gedaan. En toen is het nummer alsnog in het verhaal verwerkt. En dat gaat natuurlijk over een beetje feel good, easy going life.
0: Ja.
1: Wat er een beetje onder zit.
0: Zullen we een stukje luisteren?
1: Ja, laten we eens een klein stukje luisteren. En dan hoor je dat het uit 1967 komt.

0: Ja, het klinkt wel oud, maar het is ook wel grappig.
1: Ja, je moet het ook een beetje voorstellen dat je die beer ziet zingen met de wijze woorden die hij dan toespreekt. Oh, ja. Dat is het een beetje.
0: Ja. Ja, hij is leuk. Hij is leuk. Hij is bijna klaar. Het is trouwens Phil Harris en Bruce Redderman. Die hebben dat liedje gemaakt. Ja, toen. Wat was het, 1967?
1: Ja, 1967.
0: Jeetje, ja, dat is echt wel een tijdje terug. Ja,
1: toch wel een tijdje terug, maar mooi passend in ons jungle thema. En wij hebben nog, denk ik, met twee nummertjes nog te gaan in deze Kerst op de Taart jungle versie. Straks als laatste plaat de Kerst op de Taartplaat. Daar kijken we natuurlijk met z'n allen naar uit. En volgende maand dus, laatste maandag van de maand, in de maand juni, de Kerst op de Bruidstaart, The Next Chapter.
0: Ja, nou heb je nou suggesties voor liedjes? Dan denkt, oh, dat is leuk. App het dan even 013-505-6030. Of kijk ook even op floradio.nl/de Kerst op de Taart. Dan zie je alles over ons programma. En ook hoe dat je contact met ons kunt opnemen. Hey, zullen we maar eens gaan doen? Die Jungle Beat van Chips?
1: Ja, altijd leuk, Chips.
0: Komt-ie aan.

0: Zeg Anoushka, jij zei er straks de laatste plaat komt eraan. En dat is zo.
1: Ja, tijd gaat snel. Als je plezier hebt.
0: Nou, en dan dat op deze tweede Pinksterdag nog wel, hè?
1: Nou, ik vond dit jungleavontuur op deze tropische dag wel een feestje.
0: Ja, ik ook.
1: Zeker weer. Volgende maand weer een feestje?
0: Zeker. En dan een 1 jaar getrouwd feestje.
1: Een 1 jaar getrouwd feestje. Van? 28 juni.
0: Ja, ons Amy. Onze collega. En dan hebben we inderdaad de kerst op de bruidstaart. En ja, ook dat wordt gewoon hartstikke leuk.
1: Ja. Ja.
0: We gaan zo meteen afsluiten met een kerst op de taartplaat. En dat is altijd een beetje een foute plaat. Of een beetje, ja, eentje waar je eigenlijk ook wel een beetje om moet lachen. Moet ik het zo zeggen?
1: Ja, dat denk ik wel. Of die nou fout of slecht is of leuk. Ja. het is een leuke plaat.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen mensen, heb nog een hele fijne tweede Pinksterdagavond. Of Pinksteravond, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En wij zijn er dan volgende maand weer. Aanstaande maandag, dan zitten hier weer Ruud en Willem natuurlijk van de Muziekfreaks. Die pakken dan de andere 3 maandagen. En wij zijn er dan weer de laatste. De laatste van de maand. En ja, ik ga hem toch alvast maar eens instarten. Die
1: carnavalskraker, ja, zou ik zeggen.
0: Die foute kerst op de taartplaat. Ja, dit is Zebra van de Lawine Boys. Fijne avond en tot de volgende kerst.
1: Tot de volgende kerst.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
3: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goirle.
0: 10 uur. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
2: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
2: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen. Dat schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018.